0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: De muziek

0: Discount Song. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Song.
1: Met een hart voor Herzelen.